0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op mot van de kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Radio Camille.
1: De echte carnavalkrokers.
0: Welkom bij Radio Camille.
2: Met Oosters DNA.
3: Je gooit naar het klein college en dat is in de vrouwheid stroot. Zo'n sma en gij weer later een goeie navekoot.

en heel de kerk die zag nog mooi. Ik doe niet anders, pijs, nek ik wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben is nog

0: basis.
1: Een reclameken op Radio Kameel.
2: Gesproken of gezongen.
3: Bijna.
4: 0475-269-141.
5: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azok.
1: Radio Kameel.
6: Radio Verdichte.

hey, hey, să vină ver carnaval.

Als een ademsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een naadkleed en een parik, en doorin een grote strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar weer de dinsdag noem, is hier op de grote markt te doen, ten gijfuk van katoen. Met een averslijte kinderkoes, een paraplu of een tetemoes, roepen we waar doen woes. Want als volg aan het voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval. Als het is enig, 4-5 dagen lang. Als het is enig, in gans ons land. Wat is dat die plezant?

Johnny zoals ze konden, zoals ze boeven in mijn oes. Wantje zoals het tikje, zoals de gele kleine moois. En op doe geen vissen zijn ze graal gekambateerd. Omdat ze de stoet na langs toen niet meer passeert. Keer neem haar van op de tafels op de stoelen. Olsta joeien en geeft mij.

0: samen.
1: 24 heren carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
0: Onsneers vrouwen.
2: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
1: 24 heren carnavalmuziek.
0: Al vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis.

Dag menschen, mijn naam is Marie van Monroe. Ik was in der tijd gekost voor mijn poe, pidoe. Die op een dag

dossiers over het feit van onze KP. De plans voor een nieuw stadion van kwijt, nee wee. En ik zou, dat is straf, maar ik zwijg

0: baas, goeie jongen.
1: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
2: Alwel, iets ontmaken op mot van de kalant.
1: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.bij.
3: Doe me voes!
2: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Anneken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte.

niet. 50 man van ons stemmen. Je weet jij hoe dat ze kijken? Ze hebben 2 keer ons stemmen. Ze hebben bang 4 keer ons stemmen. Hoe zit die stemmen? Hoe zitten ze?

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Go naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer onze app hier gemakkelijk. Op 1-2 draai stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mold van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

leef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit te nemen.

0: Reklameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel!
5: Radio Verdicht!

0: Radio Kamme.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
2: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
3: Ons brood.
4: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: Al vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio uit aan de gsm. Het Radio Kamil, atoad bij jou. Het kindje kloosteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan de gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis of in een auto

heyecanlım. Sen op zoek naar voor Jeannette, dan mijn tanden in het zwet gozer.

0: verlieren zwette tanden. Zwette tanden. Willen hier zwette tanden.
1: Hey, willen gewoon mijn nering zijn

0: alles om een beter gila gezicht zwet verven.
1: Tanden, zwette tanden. Ik wil alleen nog zwette

0: Radio Camus, santé mijn beacon.
1: Santé mijn beacon, na goed ervan verschieten.
2: Radio Camus, origineers verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.
4: Noach, wie is toch Noach?

0: A volonté.
1: Tézes Radio Kamil.
2: Er woont een frisse windje boven het stadhuis op de markt. Ze vegen al een poes met nieuwe bustels.
3: Portretten van Philippe en zijn madame stonden aan de kant. Ooit en eerst alweer.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Dit is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 heren carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.

egoïst mij aan, vind je het niet verdacht? Toen ik vertrok, mijn ma vannacht. Ze liet me alle hoeken van haar kamer zien. Verden en voor, krak ze ting op ting. In een nakastrol mokte de beste soep. Ik liet ze komen en ik kreeg de snoep. Maar als ik wakker werd, wreef ik in mijn oeigen. Ik kost het bukkast niet geloven. Hey!

geef mama een beest. Ook al zij gewoon het wees, want ben zot van mama. Ik wil dan een pluspapa. Geef mama een beest. Ook al zij gewoon het wees.

0: Een reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475-269-141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajo.
5: Deze is Radio Kamil.
6: Oisne zwijten waarom. Dranken Pikuur. De zalk per ala frisdranken voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur. Hij donderde verschillende biersoorten. Yeehaw!

0: Hey Oosteers, kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het Oosters is er het bos op.
1: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zou er in feite moeten gewoon solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hoor. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen, nadat ze door 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailken naar jobs.aalst@terios.com.

is Radio Kamil alle dagen carnaval.

Op mijn tournee, door winden vreet machine. Ik heb in haar brievenbus al menig post gestoken. Een droeienbeeld van een vrouw, maar op een zekere dag, in talve van de Seine, ooit Fifi mij geroeken, dat biest vol jaloezie.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mailt reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe maar voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet hoe doe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Via een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo, moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrol. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

0: Radio Kamil, gek me naar het gestoelen.
1: Als het gek me naar het gestoelen, als het doorgaat toch niks boven.
2: Radio Kamil, als het eerst verrooid.
0: Radio voor de echte Ajoenen.
3: Zeg Vincent, wat in de biestjes bij jou ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt, zwaag stilletjes.

0: Vincent, wat paasde? Wil ik ons nog geen gondolen, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoos, hè, nou. Scholletjes.
2: Doe gewoon een keer mijn hand toe in. Ja, ga gewoon het ritme op mijn hand. Anders, want ik heb echt... in dingen. Mag beginnen, hè?
3: In Toysters. In Toysters.

En wederom. Tinnen is een konker en Jim wel Jimelee. Woestersen vocabulaire. De Niemer werd een auker en Ginger werd een geer.

0: gars que t'as, hein? Qu'on t'a rzé gagné, hein?
1: Une toaster.
0: Ouais, y'a la gueule. Allez, fouette la gueule.
1: Un vedrum.
2: Toaster, c'est vocabulaire.
0: Tinnel est ne conquer. Un gym bel gym leer.
2: Toaster, c'est vocabulaire.
0: De niemer werd een ouder en ginner werd dat heer. Geen dolsters en geen dolsters, want over toter zeggen ze bijvoorbeeld toewak en hier zeggen ze toebak. Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch iets anders nou hoor. Een kal of een bonkal, dat doe ik twee keer een verschil. En een rolletouwet, zoals ze vroeger een rolletouwet tegen. Dus je ziet, de dolsters veranderen, doe ik.
1: En verdrom.
0: Tinnel is een konker en een gymbel gymeleer.
2: Woester zijn vocabulaire.
0: De niemer werd een akker en ginger werd dat geest.

0: Radio Kamil.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
3: Olschneers, vrouwen.
4: Dit is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: Vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, atto het bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website Radio

0: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn er bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamil verwelkomen haar heren tijdens de draaizotte dagen.
1: Hey, motoken! Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pelouver, moes of poncho voor met carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboy. Maar hoe ik verhaal aan stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborn en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor aan met een appetje van aangroep vind je door. Cliché Creatief. Briestroot 26 in Ulst. www.cliché.shop. Ah ja, Ulstje netjes. Pas op hè, dat gaat allemaal nog niet kwaadspeltje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

0: Anneke op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
5: Deze is Radio Kamil.
6: Wil je Nanneke niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel. Gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vind te voordienen, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Allesneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Orfjord, Radio Camus.
1: Luister toch mee.
2: Luister goed naar hoe dat moet.
3: AJOIM, want door is te schrijven dat is een natte vingerkoets gemoest.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de Brugge-kiezing dat ik al gezien heb.
4: Graalig goed, jong. Moet ik naar een ferne marijn op mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
3: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
4: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
3: Ah, dat is je gehaald magazijn zeker?
4: Joek, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerief met te werken. Beste van al, als je er wat eerder, zijn betaald is.
3: Idiot. Dat kan ons rap hier in ons geld.
4: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar mannen. Maar de DM is er door al opgevoed.
3: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Die kan ik je ook een trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
4: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
3: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
4: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
3: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan maar door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel
4: dat
3: palet.
4: Dat is het nou wel nog ze zitten, jong.
3: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
5: Wil je na een keer niet wat weten? Nou kroeg ik hier een vrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel. Gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker wicked bordien in alle kolijnen. Lettertypes kemen op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk week via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer onze app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou toe.

En jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet hoe doe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo, moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrol. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Canada.

0: Als ze na mijn stem moeten zullen ze misschien niet geloven dat ik het kan zeggen, maar ik ben de groestjesot van Olst.
1: Olst weer carnaval, alle dagen
2: van. Tijd is Radio Camille.
0: Zover Olst.
2: Wauw.

0: Carnaval.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolce carnaval is.
2: Radio Camille wenst aan een goeie merend.
3: Dit is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: A volante.
4: Het leven van een vol Jeannette kan echt zijn.

of nimmer stal. In regenwind of ijzel, ze zijn altijd op de bal. Maar totten, des creëers, die zieden nooit niet per totaal. En bossen, deer de veer, deer, deer viert geren carnaval. Soms is het een en het ander en van tot al twee keer niet. Als je de pagadetten of de toisters bezig ziet.

al die wolkjes van de scheve nog een riet. Van pistolees met barvalkracht de winschralijke test. De kosjeproten testeren, ze tungelkjorer test. Een smietel eget lastig, zijn chatrillen hangen los.

0: Kameel. Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdicht.

0: Toosters, kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als Toosters is er het bos op.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar feesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en al week voor fantastische barbecue-evenementen.
1: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bols van Creëes. Stationstraat 12 in Oltjerts.
1: Belt je rap naar 053 83 99 18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Word dan een kalender. Nog content naar buiten gehoord.
3: Hey Strobo.
4: Ja, Stiro.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje klooster. Ga naar onze website radiostripkekamil.be.

0: Καλημέρα, Ir Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. De eerste Griekse restaurant in Olst.
1: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
0: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
1: Hoe ik kom aftolen? Beetje 053 75 65 06.
0: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
1: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
0: El latte sto Zorba, jamas.
2: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
3: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman? Die weet waar dat er mee bezig is. En die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen.
2: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
3: Waar dat gewoon een goede service niet alleen gewoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
2: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droogkantoor.
3: In Olst vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
2: Allee ja, dat is na Azer. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.
4: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
5: Garage MCS.
4: Voor alle carrosseriewerken.
5: Garage MCS.
4: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
5: Garage MCS.
4: Wijngaard Velg nummer 15A in Olst. Belg 053 77 89 56. Zie ook eens op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
5: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt dat zelf vriendelijk ontvangen. Garage MCS. Wijngaard Velg 15A in Olst. Open van maandag tot zaterdag.

0: illegaal.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Olsneers Brood.
3: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 hier carnavalmuziek.
2: Volantij.

Het is ja of nee. Niet content, ah wel, merci. Het van nee, akkoord, sali. Maar alleen mijn kind zegt ja of nee. Zo ja, het is nee of ja. Of ja of nee. Het is wet, ça va, maar niet weer wit. Zwet is wet, weer wit, oké, het is wit. Wit of zwet, mag je zwet of wit. Zo ja, het is nee of het is ja.

De Dieu, alwel, ik zeg nee. Kamilleke, kamilleke, kamil. Jongen, nadat ik een keer op kojo heb, dan laat ik dat ooit mijn handen gewoon dommer. Ik nadat ze ja zet, zegt de gewoon nee.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-camille.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Camille, dat is wat ik wil.
3: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
0: De Zorba op de Hattemarkt is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
3: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
0: Hoe ik kom aftolen, beetje 053 75 65 06.
3: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
0: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
3: El latte sto Zorba, jamas.
4: Ze geren zelf een radio beginnen, hier op antenne of internet. Radio Studio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoek de extra media-ondacht voor evenement. Radio Studio Commonwealth met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesting van de klant. En met de

0: Daar pazen mij al mee. Radio Studio Eschemont in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Via een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Camille.

0: Steven, wanneer jij dat kostuum holen?
1: Ah, dat is simpel, hè. Je sms gewoon XXL naar 3027 en draai Swiss lever tattoos.
2: Radio Camille.
3: De tofste carnavalsploten.
4: A volonté.
5: Deze is Radio Camille.

0: toch ook op een ander.
1: Een reclameken op Radio Kameel.
2: Gesproken of gezongen.
3: Bella.
4: 0475-269-141.
3: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
1: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajoe.
6: Deze is Radio Kameel.
7: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kameel verwelkomen er geren tijdens de droge zotte dagen.

wereld vol van vriendschap was. En qua dat geweld bij de mensen nooit ooit bestond. Ik qua dat ons vel van colère weer hetzelfde was. En ja, ik qua dat ons vol geld echt

0: Radio Kamel, wij staan een goede noem.
1: Alsjeblieft, brood!
2: Deze is Radio Kamel. Via onze website www.radiokamel.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Vol aan tijd. En van Aien. En van Atwier. En van Adroa.
4: Ik ben Stella.

Bij onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand, hè.
1: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prinsjekiezing dat ik al gezien heb.
2: Graalig goed, jong. Moet ik naar een verre maroon op mijn werk. Ik zit dicht bij huis, bij Jan de Nul.
1: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
2: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
1: Ah, dat is je gehaald magazijn zeker?
2: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar ze hebben een mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met de werken. Beste van al, als je er wat eerder zijn betaald is.
1: Ideaal. Dat hebben ons rap hier in Hoschel.
2: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren hebben ze door al opgevoed.
1: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
2: Bah, jod. Elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
1: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
2: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt ook direct solliciteren.
1: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je hammer door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
2: Dat is het nou wel nog zitten, jong.
1: Allee, verrood, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.

0: reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bel na
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
5: Deze is Radio Kamil.
6: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kwak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kindermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
7: Ponchos weten waarom. Dranken Pikuur. De zorg per alle frisdranken voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur, hij donderde verschillende biersoorten.

0: Toosters, kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als Toosters is er het bos op.
1: Hé, hey, motoken. Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pelouber? Moes of poncho voor mijn carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver door boeit. Maar hoe ik vooral als stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op hè, dat gaan allemaal nog niet kwatspeltje. Want dat Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

0: Radio Kameel.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kameel, wij staan een goeie achternoem.
3: Dolch neers, vrouwen.
4: Deze is Radio Kameel. Via onze website www.radiokameel.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voice!
1: Een reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Ons niet zwijten waarom. Drankenpikuur, de zalk per alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Drankenpikuur, hij donderde verschillende biersoorten.

0: Daar pijzen mij al mee. Radiostudio Eschemont in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar feesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en haar week voor fantastische barbecue evenementen.
1: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjerd.
1: Belt je rap naar 053 83 99 18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Word dan een kalender. Land nog content naar buiten gooit.

Is het stoekersdansken ooit gespeeld en al de klerk is goed geteld. Het verroosjeken is foes verteld hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch een

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer onze app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis.

0: wil je Nanneke niet wat weten? Nou, kwak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lava Print. De Lava Print BBBA is na in de Pachthofstraat 16 in Goizegem. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
1: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
2: Zijn we op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
1: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
2: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon ervisie is.
1: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar draaikantoor.
2: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
1: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.
3: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
4: Garage MCS.
3: Voor alle carrosseriewerken.
4: Garage MCS.
3: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
4: Garage MCS.
3: Wangoord Velg nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie ook eens op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
4: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt dat vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangortveld 15A in Olsch. Open van maandag tot zaterdag.

0: Geluister toch mee. Radio Kamil, wij staan een goeie nacht ernoem.
1: Onsneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: Volantij.

0: trekken op mijn echt gooi, denk je. En daar bovenop de regen de drop en mijn bos mijn lot te gewoon.
1: In mijn peinoir.
0: En als ik solliciteer voor een nieuwe job, lot je zo mooi om de veertig stond.
1: In mijn

Ajoen in zijn uniek. Was van een ooit geloten, geslepen artistiek. Vaste love het vieren, geen regels, geen gezag. Draaide

0: Reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte.

0: dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het oosters is er het bos op.
1: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze door 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteiten bij Terios? Steed dan gewoon een mailken naar jobs.aalst@terios.com.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op mot van de kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Camille, dat is wat ik wil.
3: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
0: De Zorba op de Hattemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
3: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
0: Hoe kom af te holen? Beetje 053 75 65 06.
3: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
0: Open van maandag tot zondag. Elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
3: El latte sto Zorba. Jamas.
4: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? De sleeve van met de prijsverkiezing dat ik ga zien.
5: Graag, goed jong. Moet ik naar een verre nummer rijden om mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
4: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
5: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mee, palet per palet.
4: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
5: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een roeik mega groeite en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eer werkt, zijn betaald is.
4: Idiot. Dat kan ons rap in ons geld.
5: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zijn, hè. En het ziet er ook vol nul sneers. En een poor van daar een monnen. Maar de DM is er door al opgevoed.
4: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog vol kind magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
5: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
4: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
5: Check jobs.jandenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
4: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
5: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
4: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
6: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Verder een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrol. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie nachternoem.
1: Onsneers brood.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Voilà.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website Radio

0: En je het vieren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
1: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat er mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
0: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
1: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
0: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in Ien van haar droogkantoor.
1: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
0: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkort, dat is evident.

0: mijn gier, maar toch stonk hier met plezier.
1: Ne nooit meer.
0: Alles verliezen is u fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn.
1: Ne nooit meer.
0: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn een droom hier kwijt.
1: Ne nooit meer.
0: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
5: Deze is Radio Kameel.
6: Wil je Naneke niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en ooit plastrons. Ooit vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar kleine. En zeker wicked bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lava Print. De Lava Print BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Vlaardingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk quick via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
7: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je geen bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn ze bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kameel verwelkomen er geen tijdens de droge zotte dagen.

0: Radio Kamil.
1: Radio Kamil, wij staan een goeie nacht ernoem.
2: Onsneers verhoed.
3: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 heren carnavalmuziek.
2: Al vol aan tijd.
5: Meisje lief, wat blieft. Wat gommen nog beleven. Dozenleer zijn dat panden, zit weg. Jankske zijn al alle goed.

Dat Jonas stedim ook van alles mee. Dag in dag goed is de riet te beleven. En volgens mij is dat hier dik oké. Dat is al meer als hier.

Zot van euch, dem Wanderbichten, schoene Hoerde plukt een dag. Bel mij op bij ieder Fichten.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
0: De Zorba op de Hattemarkt is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
3: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
0: Hoe ik kom af tolen, bij 053 75 65 06.
3: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
0: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
3: El late sto Zorba, jamas.

0: Daar pijzen wij al mee. Radio Studio is gemokt in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar feesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en alweer voor fantastische barbecue evenementen.
1: Eén adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjerd.
1: Bel je rap naar 053-83-99-18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Word dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bijna.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Dit is Radio Kameel.
7: En je het vieren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
8: Zijn we op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
7: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
8: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
7: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droge kantoren.
8: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
7: Allee ja, dat is na Azer. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.
9: Wil je na een keer iets wat weten? Nou kroeg ik hier een vrouw van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles. En zeker textiel. Gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail ik hier natuurlijk hoe ik via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
10: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
11: Garage MCS.
10: Voor alle carrosseriewerken.
11: Garage MCS.
10: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
11: Garage MCS.
10: Wangoordveldje nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie ook eens op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
11: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveldje 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.

0: Waar zijn van ooit?
1: Waar zijn van ooit? Verkleed om te voort.
2: Radio Kamil, origineers verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.
4: Origineers.

0: Radio Camille wenst aan een goeie afternoon.
1: Deze is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.

Waar vertellen haar na het verrozeken van een apotheker die politieker werd. En van een politieker die een apotheker was. Als geboren in

Marcel, hoe is het jong? Werkt je al lang? Ah, je bent op status binnengerokt met spitoolsplam. Als schijpend en nog, voor 4 jaar.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina.

En jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Verder een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrol. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

Na begin ontterde couplet, maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in huis. Is dat men al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi begeleid en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

Yeah.

comment Zakenam Bosher.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voice!
1: Een reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is alleen van met de Brugge-kiezing dat ik al gezien heb.
4: Graalig goed, jong. Moet ik na een fijne nummer aan mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
3: Wat, hè? Bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
4: Jood, jood. Maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
3: Ah, dat is je gehaald magazijn, zeker?
4: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaaltoes.
3: Idioot. Dat kan ons rap hier nog schelden.
4: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol mulchnees. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren hebben ze door haar opgevoed.
3: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koek om paletten trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
4: Bah, jood. Elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, droeers.
3: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
4: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
3: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
4: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
3: Allee, verrood, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.

0: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
1: Orsnees brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte Ajoe.
5: Deze is Radio Kamil.
6: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
7: De Zorba op de Hattemarkt is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
6: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
7: Hoe ik kom af te holen? Bij 053 75 65 06.
6: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
7: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
6: El late sto Zorba.

0: Toursteers, kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als Toursteers is er het bos op.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al aan feesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al aan recepties, communefeesten, alek babyborrels en aanwek voor fantastische barbecue evenementen.
1: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bolsvak Rees, Stationstraat 12 in Oltjert.
1: Beltje rap naar 053-83-99-18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Word dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

0: Radio Camille, santé mijn beacon.
1: Santé mijn beacon, nagooit ervan verschieten.
2: Radio Camille,
3: ons neers verrooid.
4: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Allee, wat zijn de gooien nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je geen bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café Den Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café Den Bajort en Radio Kamiel verwelkomen ergeren tijdens de droge dagen.
4: Wil je na een keer niet wat weten? Nou kroeg ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel. Gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vind te bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
5: Excuseer meneer, weet je gewoon Terios liggen?
0: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Twaland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
5: Wel, ik zou er in feite moeten gewoon solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hoor. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee in begin, nadat ze door 150 jaar bestond.
0: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Oishnees brood!
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app

0: Hey Oosteers, kaffe Maximilian, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het Oosters is er het bos op.
1: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zal er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze er 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

mag ik er nog een dag mensen. Hier zijn de koppings meer volgende vloot. Het goot over een masken met veel kakko neer had. Als u in met veel zaar en zo mager als een lat.

0: reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bel na
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
5: Deze is Radio Kamil.
6: Alle jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijskiezing dat ik ga zien.
7: Graalig goed, jong. Moet ik naar een verre nummer rijden op mijn werk. Ik zit dicht bij huis, bij Jan de Nul.
6: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
7: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
6: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
7: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar ze hebben een roeik mega groeite en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed grieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald thuis.
6: Idiool. Dat kan ons rap hier nog schel.
7: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol nulsneers. En een poor van daar een mannen. Maar de DM is er door haar opgevoed.
6: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
7: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
6: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
7: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
6: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
7: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
6: Allee, verhoor, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.

0: kunnen allemaal.
1: Dat hoop ik. Dat hoop ik.
2: Radio Kamil, gek mijn hart gestolen.
3: Olst, gek mijn hart gestolen. Olst, doorgaat toch niks boven.
4: Radio Kamil, olst neers verrooid.
5: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers brood.
2: Dit is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Volante.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mailt reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe maar voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

Ons vakmanschap dingde met verstand bij. Ze geren zelf een radiobegin, hier op antenne of internet. Radiostudio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoek de extra media-ondacht voor evenement. Radiostudio komt nog eens met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goeste van de klant. En met de

0: Maar het schoesje bovenal, dat is ons een echte Oosterse carnaval. Iedereen in wat gezwitje, de vaste lauw het wou gestond gespit.
1: De zon naar zoet,
0: een ui warm voor het biestje in zijn bloed.
1: Een onderweg.

0: Dat is niet vet, hè.
1: Maar ja,
2: dat
1: is
2: de man 9.
3: Dat is een
2: dat is een
4: douche.
3: Dat is een douche.

0: kussen misschien. Het vla van de orille.
1: Pas op. Hé, wat is mooi pintje? Hé, pas op, pas op. Wat is mooi bier hier? Ik heb hier weinig gehad, hè? Ik ben hier weinig majorette, maar chance.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk.

En jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Verder een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrol. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

0: oysters DNA.
1: Ik ken de kop gelijke varken, wordt dat speelt allemaal geen rol.
2: 24 hier carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
3: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
4: Oysters! Deze is Radio Kamil via onze website www.radiocamil.be.
2: 24 heren carnavalmuziek.
0: Volant.

doen. Thijs is Radio Camille, alle dagen carnaval.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajoe.
6: Deze is Radio Kameel.
7: Wil je Naneke niet wat weten? Nou, kloak ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar kleine. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
8: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je geen bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kameel verwelkomen haar geren tijdens de droge dagen.
9: Motoken, heb je al gepijs op haar bedrikkingen of bordierwerk op aan een pelouber, moes of poncho voor mijn carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboy. Maar hoe ik voor alle stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zijn cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief, Briestraat 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op hè, dat gaan allemaal nog niet kwatspultje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een huis door? Dan nee, toch geen manieren, en dat klapt ze zo haar oor. Dat is toch geen normalen, ze ziet er toch niet ooit. Want dan droen ik mij om.

Dus stap ik door het leven en ik gonne ik monnegank. Want geef na eerlijk toe, gelukt hier toch niet lang. En stoon ik als men uitkomt, weer in onze lieve nier.

0: Mijn beste kameroten, mogen lukt erachter gelijk als een kieken zonder kop.
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Ze zien er wat scheel zeker?
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Pff, een Louis Vuitton.

naar onze Facebookpagina en installeer de Snap hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou.

0: Hij eet veren met carnaval. Zij wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
1: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen.
0: Hoort en is bij Evident Verzekeringen.
1: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
0: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar draaikantoor.
1: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
0: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.
2: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
3: Garage MCS.
2: Voor alle carrosseriewerken.
3: Garage MCS.
2: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
3: Garage MCS.
2: Wangoordveldje nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie ook eens op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
3: Zoek u een garage met een fantastische service en word als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveldje 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.

0: een boek van vol zijn.
1: Jood, Xint, dikzak.
2: Ben nimmer blij met een boek van mooi. Gewoon op dieet, gevolgens dat ik nimmer eet.
3: Maar dat viel toch precies allemaal niet mee. Dus kwam begraaf met een ander idee.
2: De dikke boek is nagedoond. Ben nimmer dik, deer door in een ozenpiek. Gelijk als vroeger en me gestrakt op den. Maar de

0: Radio Kamil.
1: 24 heren carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
3: Olschneers, brood.
4: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 heren carnavalmuziek.
0: Volantij.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Oké, jonge Damascus, met je zijn petjes, holle biekes. Het is tijd voor op de dansvloer te komen.
4: Werk op voor.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte.

0: Melchior, Radio Kamil.
1: Geluister toch mee.
2: Mijn instrument, dat is mijn stem die ik van ons hier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn liedjes zingen. Ik ben de renkel van de spijt, voor iedereen ben ik in de weer gewoon een tikje vrij te brengen.

En louter noem en listerouw en snort die eeuwig heimel parado en zal ik voor Sintje Pieter spelen. En allemaal dingelen doen mij als voor Jeannette in negligé, wacht om een dood.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd. En van a 1. En van a 2. En van a 3.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis

0: Vernemitte zei je gooi. Wil je godverdomme maken dat je wegzet? En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik haar baal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon maar zeggen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, het stoer.
0: Bij zijn echte

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte.

0: Radio Kabel.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: Volant.

0: bij Oysters DNA.
1: In de wiegstrot is een zaak voor dat je zeker eens moet schoon. Bij zoeken naar kleren en naar zergen van de boom. Als je er boeit, dan komt en zit, dan zakken wel goed vol.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Jezus. Radio Kamil.
1: De topste carnavalsploten.
0: A volonté.
2: Vergering in ons stamcafé, de jongens vieren jubilee. Starten een fanfare op, met een zatte kop. Oscar op tuba was onzet, François die deed de klarinet. En Bert de schoof trompon, Alain op drums. Hubert trompet en Mil op saxofens.

duwen op de vloes. Op repetities was het een feest, heel de troep zat om te mis. Ze was de concentratie en dat was lus. Ze was klonk het nog nooit boven de vus.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website radio

0: Dat steekt mij even tegen. Het zijn altijd dezelfde dat hier zijn. Waar zit je man van de kiekendrood? En onze elektriker? En die van de verlichting? Dat wij allemaal op liste zijn, zeker. Weet je wat, jong? Ik zal hem eens bellen.
1: Dat kun je doen. Maar als zijn madame daarop bent, wat voor je water zeggen?
0: Wat ben je ervan?

0: kan je zeggen. Morgen weet je, dan is ooit te klein, hè. Dan zie je een gendarme nooit te kwieken.
1: Dat kan mij niet schillen, jong. Ken hem ik toch in een schrik af, zee? Ik zit in met onze moot. En de boer, ze kan het mooi.
0: Dat is juist, de jongen mag verdomme in mijn boot. Hier is iets opgesloten, het is er weer mee, de dentinum. Zij weet moeten in therapie gaan.
2: Want het is binnen voor
1: de ogen. Nou, het is goed, hier zijn
2: En hij nog werkt om de wogen.

0: Een reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475-269-141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdicht.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou.

0: Radio Kamil wenst aan een goede carnaval.
1: Goedenavond, koppings. Gaan we waar iets van drinken?
2: Ah, hier zijn de Timo. Ja, voor mij mag dat iets goed straf zijn.
1: Jongen, voor mij mag dat...

0: Lunchnieuws vroeg.
1: Dit is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
0: Al vol aan tijd.